zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Viole, vole, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit.